non het jong nang litum zubingar kilunalun arju ek long tangla aluna lamthe lahe lahe aduntu nang litum rodor city lamar jana longpen protidine pualun arju ek longpo kilona bangphu zubingar totangte arju ek sinang